0: world of untold stories, never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
1: Tachtig werd ze in 2026. Dolly Parton, We'll Sing in the Sunshine, hoorden wij in 1999. Dolly is niet meer, maar een legende zal ze blijven. Welkom bij Folky Way. We gaan folkmuziek draaien met rock en pop en allerlei andere dingen ook. En we gaan ons weer bezighouden met de King and Queens serie. Inmiddels landen we bij 13, 14 en 15, geloof ik. En uiteraard de goede keus van Caroline. Toch met weer heel wat te beleven in het programma. En ik hoop dat je er een beetje van kunt genieten. Niet alledaagse popmuziek, maar wel popmuziek. In de breedste zin van het woord. Om wat te genieten, om te ontdekken. Dit zijn de AI Soul Rock covers. En uit 2026, The Bed of Roses.

AI Solar Covers en The Bed of Roses in 2026. Andere groep die ook al iets in de melk te brokkelen heeft, links en rechts, is White Kitty. In 2026 gaat over een kat die buitengesloten wordt door zijn baasje. Ja, hij mag de slaapkamer niet in. En dat vindt hij heel vervelend. Hij wil graag bij het baasje zijn. En uiteraard op bed. Liefst misschien nog tegen ze aan. Maar dat mag niet. En hij gaat dus daarom maar rotzooi in huis. Hij gaat krabben aan de deur en maakt een herrie en kabaal. Kortom, let me in. Break, break, break.

White Kitty, een hele toegewijde kat aan het baasje. Let me in, break, break, break. Doe die slaapkamerdeur open, ik wil erbij zijn. Muziek van American Flyer. We gaan naar de Kings and Queens serie toe. Queen of All My Days. Plaat uit 1974, van een debuut-cd, denk ik. American Flyer.

American Flyer, 1974 en Queen of All My Days. De Kings and Queens serie trapt weer af met Jos de Roy, afkomstig van zijn cd uit 2013 en Altamar. Waar is dat? En Altamar.

0: quedaste atrás. No pude pedir más.
1: Joost de Grooij, de volkszanger van Amsterdam-Noord. En in dit geval hoorde hem helemaal in het Spaans. Die hele cd overigens in het Spaans en Altamar. En daarvan hoorde de titelnummer uit 2013. Nog eentje met Joost de Grooij uit 2015. Dat was het jaar voordat hij overleed, in 2016. Amsterdam-Noord heeft die cd. En dit is een oproep. Geef ons de deelraad terug.
2: Mevrouw van Berkem

Jos de Rooy en geef ons de deelraad terug. Ja, het is niet de eerste keer dat op een gegeven moment de regering iets anders besluit dan wat goed is voor de burger. Dat doen ze namelijk doorlopend. Muziek van Maarten Peters uit 2006, live bij Margriet Eshuis, zit White Horses in the Snow.

een heel andere versie dan wij gewend zijn van de White Horses in de snow die in de top 40 heeft gestaan. Die was namelijk veel sneller. Dan gaan we waarschijnlijk een keertje, een andere keer gaan we die eraan heen, want hij staat ook in het lijstje van de koninginnen. Maar als je naar Klein Orkest uit 1983 is, Koos Werkeloos.

Ik vond altijd een leuke band. Een klein orkest. Wordt dus juist uit 1983. Koos werkeloos. We zijn toe aan de goede keuze van Caroline. En we gaan rammelend van start met een heleboel percussie bij Masada. Hier is Sageru.

Het heerlijke percussiegrammel van Neppy Noia hoorde Masada en Sageru 1980. Ook een hit voor ze in Nederlandse top 40. De andere plaat die ik nu ga draaien in de lijn van de goede keuze van Caroline is een gigantische klassieker. Het zijn The Boys. En we gaan luisteren naar een plaat uit 1971. Give Up Your Guns.

vrouw die wij de volle lengte track is van Give Up Your Guns. Maar ik heb zomaar het idee dat iemand stiekem dat een klein beetje verlengd heeft. Maar goed, dat mocht de pret natuurlijk niet drukken. Want we hebben wel extra veel plezier ervan gehad van deze Give Up Your Guns. Uit 1971, een plaat van Rupert Holmes. Hij was de zanger van de Boys. En ook degene die de meeste nummers schreef. Maar luister naar een hit uit de top 40. Escape is dit. De Pina Colada song.

plaat met een mooi verhaal eigenlijk. Deze Escape, de Pina Colada song van Rupert Holmes. Hij was trouwens goed trouwens in verhalen vertellen. Hij had er al meerdere trouwens. Misschien dat we dan ooit nog een keer in toekomen. Muziek van Esma Redzepova. Zij doet aan Balkanmuziek. Dit is eigenlijk een joekel van een hit voor haar geweest. Maar ook vele bands en groepen en artiesten dus brengen dit nummer ook. Waaronder Rastaban uit Wallonië. Die we kennen van de Kastelfest optredens. We gaan luisteren naar Kaye Sukaraye.

Al behoorlijk op leeftijd deze dame toen ze dit zong in 2011. Want ze was al ver in de jaren 50, 60 actief. Michelle Guardiola en Rose Garden. Zijn gitaar.

0: untold stories never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
1: Terug in de tijd met Dolly Parton, voor de Elusive Butterfly. Plaat uit de jaren 60. Voor mij gedaan ergens in de jaren 90 door Dolly. Een bijzonder vrije versie van een toch een hele mooie plaat. Welkom bij Folky Way, waar wij folk en rock soms dan samenvoegen in één radioprogramma. Maar het is een klein beetje een eclectisch radioprogramma waarbij je verschillende soorten muziekjes door elkaar heen krijgt voor je kiezen. En wie weet vind je het leuk. Het is een beetje een ontdekkingstocht door muziekland. Want er is veel meer aan de hand dan de top 40 alleen. De volgende plaat is ook eentje van Barry Gibb. Met Dolly Parton tezamen. En uit mening 2021. We kennen het allemaal. Maar het is een iets andere versie nu. Hier is Words.

Dolly Parton, samen met Barry Gibb en Roots. We gaan toe aan het King & Queens onderdeel, nummer 14 deze keer. En we gaan luisteren naar Ava Max en The Kings and The Queens. If I-

0: Lekkere plaat van Ava Max in 2020. Kings, 2020 alweer, wow. Kings and Queens heette dat. Een beetje een silly chat tussen de koninginnen en mij. Leverde op een gegeven moment wat inspiratie voor een leuk item. En het gaat allemaal over een kat. Of over katten eigenlijk, om precies te zijn. Here's Airways uit 1977. En...
1: Get out.

zwaar ondergewaardeerde groep Airwaves uit Engeland. En van de CD New Day hoorden wij The Cat. Ja, en welke kat gaat het nu over? Nou, het blijkt dat Robbie Williams, die schijnt twee katten te hebben. Die hebben bijzondere namen, komen we later op. Maar uit dit liedje uit 2002 kan ik dat niet echt opmaken, want daar zingt hij Me and My Monkey. Dat is weer wat anders.

Het blazersarrangement vind ik fantastisch mooi in deze plaat. Me and My Monkey. Robbie Williams uit 2002. Ja, en ik laat het ook een bekend plaatje doen van Robbie Williams. Want misschien dat dat toch al gewenst wordt of wat prettig is. Hier is Angels. 1998.

Ja, uit de silly conversatie die we hadden over, over katten, blijkt dat Robbie Williams heeft twee katten. En ze hebben ook een naam. Twee namen hebben ze. Het zijn namelijk Elvis en Priscilla. Nou, die horen bij elkaar natuurlijk. En we gaan luisteren naar de eerste plaat die over Elvis gaat. Het is Dire Straits en Calling Elvis. Meestal komen ze niet hoor.

0: Calling Elvis door Dire Straits in 1991. En de hoorbaat is eentje van Sananda Maitreya. Die kennen we niet, denk ik.
1: Elvis has left the building.
0: De naam is namelijk synoniem voor Terence Trent D'Arby. In 2021 besloot hij zijn naam te veranderen, want hij vond het beklemmend dat hij Terence Trent D'Arby succes had. En noemde zichzelf toen Sananda Maitreya. In 2007 bracht hij deze uit, Priscilla.

nam daar Maitreya en Priscilla uit 2007. Dat is de andere kat van Robbie Williams. Nou, we hebben het toch hebben over Robbie Williams natuurlijk. Hij heeft in 2025 flink wat reclame gemaakt voor kattenvoer. En dit is daar een liedje uit deze reclame. It's great to be a cat.

De tune van de tekenfilmserie Felix de Kat, die we ook in Nederland ook heel veel hebben gezien op tv. Die Looney Tunes-achtige tekenfilmpjes. En altijd leuk, doe ik altijd lachen. Ja, terug naar de katten van Robbie Williams, Elvis en Priscilla. Maar luister naar een plaat over Elvis. There's a guy who works down the chip shop. Swears he's Elvis. He's Kirstie McCall.

0: started. Ooh, Priscilla, sweet Priscilla, mine Priscilla.
1: Eddie Cooley in 1956 en Priscilla, de captain van Robbie Williams, Elvis en Priscilla. Nou, we hebben het natuurlijk gehad over iemand die een icoon is in de muziekwereld. Elvis Presley is dat natuurlijk. Samen met de Royal Philharmonic Orchestra 2015, opmerkelijke jaartal. Dit is Bridge Over Troubled Water.

Prachtige registratie van Elvis Presley samen met de Royal Philharmonic Orchestra Bridge over Troubled Water. Uit 2015 kwam die plaat. Tot zover. Nou, we komen geloof ik nog een keertje terug met een paar plaatjes over Elvis en Priscilla. De katten van Robbie Williams. In een ander uur. Maar we gaan luisteren nu naar Ming DeVille. Uit 1983 met dat fantastische Latin getinte Demasiada Corazon.

Wat een plaat. Ming de Ville 1983 en Demasiado Corazon. Dat wel too much heart in zijn hart. Die zit in. We zijn toe aan de goede keuze van Caroline. Eigenlijk waren we al heel lang al, maar ik wou dat item van Robbie Williams niet onderbreken. Dus ik heb het even opgeschoven naar het eind van het uur. We gaan luisteren naar een hele mooie plaat. Een prachtige mooie keuze van Caroline. Uit 1975 van Aaron Carmen. Het nummer dat een hele rustige opbouw kent. En daarna een furieus einde kent. Eigenlijk overeenkomstig met waar de plaat over gaat. Sunrise gaat ook over de opkomst van de zon. En dat begint ook wat rustig. En dan is het nog niet zo heel erg warm. En daarna dan, als hij hoog in de hemel schijnt, dan kan hij verblindend en verhittend heet zijn. Maar goed, dat gaan we allemaal horen in deze Sunrise.

0: Enter a world of untold stories, never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
1: Welkom bij Folky Wave. Mijn naam is Peter Tilman en ik draai de plaatjes die eigenlijk voornamelijk door anderen zijn aangereikt. Laat ik het daar maar even op houden. En we hoorden ze juist Dolly Parton en Those Were The Days. Ze was overigens niet alleen in deze plaat. Ze was samen met de originele zangeres Mary Hopkin en Porter Wagoner en nog de Grand Ole Opry gang. Het was een hele bunch bij elkaar, om het te zeggen. Those Were The Days. Indeed. Maar ze leeft voort in de muziek en dat is mooi. De volgende plaat is eentje die direct al meteen de Kings & Queens serie inzet. Ik denk dat het ook wel een beetje een goedkeuring wegdraagt van Caroline, want het is Horse Lips uit 1977 met The King of Morning en The Queen of Day.

Muziek van Horselips uit 1977, The King of Morning en The Queen of Day. Terug bij Robbie Williams, nog één keer weer die It's Great to be a Cat.

Miranda Lambert en Priscilla uit 2014. Muziek van Robbie Williams tot besluit. En samen met Nicole Kidman uit 2014 overigens ook deze plaat Something Stupid.

Robbie Williams, samen met Nicola Kidman. En Something Stupid. Ja, ik ben een hele gouden oude, die jaren gewoon 50 zelfs, misschien wel verder weg terug in de tijd. Hij blijft gewoon tijdloos, deze klassieker Something Stupid. En dan moet je gewoon je mond houden en dat niet zeggen. Dan heb je ook geen problemen. Muziek van His. Ze komen uit 2024 alweer. En deze, ja, het is ook een schitterende plaat. You Were Made to Feed Me.

De formatie HIS, dus die groep die katten die iets op hun rug hebben, vleugeltjes en een hele lange tong. En dan heet dus HIS. You Were Made to Feed Me, prachtige plaat. Wij hebben natuurlijk in Nederland, hadden wij, de Hermes House Band. En als je die in je tent had, dan had je feest in je tent. We gaan daarna luisteren uit 2019 hier, Love is Life en Kessera Sera.

Ja, en die praten we eigenlijk niet thuis in dit programma. Maar het een klein beetje om aan te geven waar het om gaat namelijk. De Hammers House Band is wat we in West-Europa de ultieme partyband hadden in de jaren, nou ja, de afgelopen 20 jaar denk ik wel. Hele goede band. In Oost-Europa hebben ze ook zo'n band, de Gitano Band. En wij gaan luisteren naar Erdelezi, Durde Dan en Kaya Sukeria. Partyband uit Oost-Europa.

0: partymuziek uit de Balkan, waar de Gitano Band en Erde Lazy, Durdev Dan en Kaya Sugria, de grote hit van Esma Redzepova, destijds in de jaren 60, 70, 80, 90. En gewoon zo in de 21ste eeuw, want ze ging behoorlijk lang door met muziek maken. Muziek van de goede keuze van Carolien, maar heb het eentje voor je, want ik zit krap in het programma. Veel dingen te draaien, dus we gaan deze wat krap doen, we maken het weer goed in Canada. Maar in ieder geval, nu gaan we luisteren naar Jerry and the Pacemakers en You'll Never Walk Alone.
1: Caroline. 1963. When

Jerry and the Pacemakers uit 1963 en You'll Never Walk Alone. En het is eigenlijk ook een mooie boodschap aan de koningin. You'll Never Walk Alone. En zij komt met de volgende suggestie om te draaien. Dat is Esma Redzepova. We hebben haar naam al eerder laten vallen. Dit is Djelem Djelem. Dat is het volkslied van de Roma's.

0: Esma Redzepova en Jalem Jalem. Zoals ik al zei, het is het volkslied van de Roma's. Althans, dat is het inmiddels geworden.
1: And now for something completely different.
2: Ooit fietsten onze vaders op de lange Bevelaan. In noordgestaande kaders op de werf aan het werk te gaan. Ooit zwaaiden hier de kranen in de hoge blauwe lucht.

verandert en dood verandert mee. De huur wordt weer verdubbeld en het volk betaalt gedwee. De huisbaas gaat straks lopen, worden koopwoningen gebouwd.

denk dat dit mijn meest favoriete Jos de Roy plaat is geworden. Deze cd van hem. De Amsterdam Noord is dat. De zon zei van het ei hoorden wij uit 2015. Even kijken. We hebben nog een plaat van Jos te draaien. Misschien wel twee. Ik weet niet wat het lukken gaat. In ieder geval gaan we luisteren naar Jos de Roy. En wiens tuin was dit ooit?

was dit ooit? Moet prachtig geweest zijn. Groeiden er bloemen? Ik heb foto's van bloemen. Zou er graag eens een ruiken. Wiens rivier was dit? Die stroomde ooit vredig. Je zegt dat die blauw was. Dat blauw ken ik van foto's.

wiens hemel was dat? Die vaak stralend blauw was. 'S Nachts waren er sterren, ja wel duizenden sterren. En jij hebt die gezien ooit. Wiens oerwoud was dat? Waarom is het verdwenen? Vogels die zongen en takken die kraakten. Waarom is het zo stil nu?

0: Pinkstuin was dit ooit. Moet prachtig geweest zijn. Groeiden er bloemen. Ik heb foto's van bloemen. Zou er graag eens een ruiken.
1: Jos de Rooij en Wiens Tuin was dit ooit, afkomstig van de 2010 CD Buitengaats. Jos komt nog zometeen één keer terug. En wel in Enkhuizen. Jawel. Tot zover deze Folky Wave met Kings and Queens 15 sluiten wij af voor vandaag. We hebben nog wat in deze serie te gaan overigens. Dus we hebben nog wat links en rechts wat liggen. Ik wens u

0: what you've heard.
1: In 2015 was Jos de Rooij in Enkhuizen op het Trekzak Festival. En daar hebben we deze registratie van Radijs.
2: Van ome Toon, een meisje niet zo knap, maar ook geen wangedrocht. En die dagelijks